0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het Dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het Dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: Was me. Was me. Was me.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het Dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren. Zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.

Gewoon een keer de akoestische versie, ook wel lekker toch? Peter Frampton hoorde je Show Me The Way. Live natuurlijk, wat hij speelde in op diverse podia's toen, hè? Ja, en toen werd Show Me The Way heel vaak ook akoestisch afgespeeld, hè? Ja, 50 jaar geleden was het een grote hit. In 1976 stond het in de bovenste regionen van de hitparade, hè? Goedemorgen, het is vrijdag geworden. Vrijdagmorgen, ja, het is 24 juli inmiddels alweer. Ja, goed nieuws. De aap die vorige maand ontsnapte uit de Beekse Bergen, het safaripark in Hilvarenbeek, is gevangen. De 4-jarige kuif Maccabi liep rond in de omgeving, maar het lukte maar niet om hem te vangen. Nou ja, uiteindelijk is het mannetje toch in de vangkooi beland. Die onderdeel was van de zoekactie, zo schrijft Omroep Brabant. Ja, verzorgers die hebben de afgelopen weken gezocht met mannenmacht naar de kuif Maccabi. Nou, die bleek echter geen haast te hebben om terug naar het dierenpark te komen. Ja, gelijk had hij natuurlijk, hè. Hij was in de vrijheid. Hij dacht van, ja jongens, ik ga niet terug. Ik wacht nog eventjes. Ja, en het kwam door de bosrijke omgeving waar hij in de zomer prima kan overleven. Er zit ook genoeg blad in het boom en er zitten genoeg insecten in de grond, zo zei een van de verzorgers. Er was veel meer voor nodig om het dier toch te vangen. Nou ja, in een gebied van 100 hectare hingen ook camera's zodat verzorgers hem konden volgen op zijn looproutes. Die zijn vastgesteld aan de hand van camerabeelden. En toen zijn er vangkooien neergezet en de aap werd daarheen gelokt met vers eten. Ook hebben verzorgers af en toe een speaker in het gebied neergezet met geluiden van zijn vertrouwde apengroep in de hoop dat hij op het geluid zou afkomen. Nou ja, en dat heeft hij dus gedaan. En nou is hij dus gevangen, hè? Dus geen aap meer in de omgeving van Hilvarenbeek in de vrije bossen. Nee, hij zit weer achter tralies, hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is vrijdag. Eventjes een bak koffie halen, jongens. Want...

zo werden ze ook gemaakt vroeger, hè. Lekker instrumentaal zonder zang, hè. Dat was ook wel een keer goed, hè. Watney Franklin en The Groove bij Voor de Wekker Wakker. Dat is een beetje een soort dance classic, hè. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Verenigde Staten gaan weer nieuwe importheffingen toepassen op producten uit 60 landen. Ja, je hoort het goed. 60 landen krijgen importheffingen. De heffingen van 10% die in februari werden ingevoerd, die liepen vandaag af. Nieuwe heffingen, die werden dus al verwacht. Ja, producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk die krijgen een importheffing van 10%. Andere landen zoals China en Japan die krijgen het hogere tarief van 12,5%. Volgens de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger zijn de 60 landen samen goed voor 99,4% van de Amerikaanse import. Ja, om welke producten het precies uit de EU gaat is niet bekendgemaakt. De EU-buitenlandchef Callas die zegt in de reactie negatief verrast te zijn door de nieuwe importheffingen. Ja, de nieuwe heffingen zijn het sluitstuk van een zoektocht die al maanden aan de gang is. Ja, begin dit jaar heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof een streep gezet door president Trumps eerdere aanpak. De importheffingen die voor ieder land afzonderlijk golden, die werden toen onwettig verklaard. Ja. En in de Duitse stad Regensburg is in een bankfiliaal een mesaanval geweest, zo blijkt. Een slachtoffer, een man van 20, die wist naar buiten te vluchten en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen in Duitsland. Ja, het slachtoffer zou een bankmedewerker zijn. Maar ja, twee andere bankmedewerkers zouden zich enige tijd in de ruimte hebben verschanst. Ja, en speciale eenheden van de politie die hebben hen na een paar uur bevrijd. Ja, de politie denkt dat er sprake was van een gijzeling, maar het incident wordt nu nog onderzocht in de Duitse stad Regensburg. Hè? Ja. Ja, en Spanje heeft een nationaal noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en in Avila, vlakbij de hoofdstad, vanwege bosbranden. Door de noodtoestand komt de coördinatie van de crisis in handen te liggen van een militaire noodeenheid. Ja. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken die kondigde de noodtoestand aan. Ja, in de regio Madrid zijn er veel vlammen en die hebben al geleid tot de evacuatie van tienduizenden mensen. Ja, de regio kan ook de bluswerkzaamheden van de 3 woedende bosbranden, 2 in Villa del Prado en een 3e in San Martin, niet meer op eigen kracht aan. Dus er moet geholpen worden, want alles staat daar letterlijk in de fik. Ja, Spanje is niet het enige Europese land dat last heeft van bosbranden. Door de extreme hitte en harde wind zijn er ook delen van Italië en Frankrijk die in de fik staan. Ja, het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU-landen is tot nu toe dit jaar het op 1 na grootste ooit gemeten. Zo blijkt uit de beelden van de satelliet van het Europese informatiesysteem voor bosbranden, de EFIS. Ja, ja, dat is veel. Veel bosbranden, veel ellende en zo. Je zal er maar op vakantie zitten. Hè? Ja. Vandaag een regionale en ook wel een landelijke unieke dag. Want in Nederland wordt het 500.000ste tv-toestel verkocht. En dat gebeurde in 1959. Hè? Ja. En sindsdien hebben we allemaal een tv, toch? Nederland, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk en Duitsland. Iedereen heeft een tv. Iedereen, niemand uitgezonderd. En we hebben ook allemaal een radio, hè. En ik zit al ruim 40 jaar in die radio.

Presley. Alleen op vrijdag.

Het is vrijdag, dat betekent Elvisdag. Ja, af en toe een Elvis liedje. Elvis Presley hoorde je voorbij komen uit de jaren 60. En Mary, the name, his latest flame. Ja, mooi bedacht. Ja, op deze dag trouwens in 1971 staat er een liedje van, daar komt hij aan, Jacques Herp en de Riwi's in de top 40. Op de hoogste regionen. Het liedje scoort zeg maar in de Benelux erg hoog. Er is zelfs een Duitse versie. Volgens mij ook een Franse versie. Maar in Nederland moeten we het met deze versie doen. In 1971 op de eerste plaats.

Mark Morrison in de 90s remix Return of the Mac. Ook wel een beetje toepasselijk, want we hebben sinds kort een hondje hier in het grote Van Vliethuis. Ja. In het grote kattenhuis, want er leven hier heel wat katten rond. En we hebben een hondje, hè? Ja, die heeft toevallig ook nog een keer Mac, dus misschien wel leuk. Mark Morrison, Return of the Mac, hè? Ja. Goed, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze vrijdagmorgen. Ik zeg welkom bij dit ochtendradio Vuitton. 24 juli, kijk even naar het weerbericht. Ja, het begint vandaag droog. We hebben veel bewolking. Vanmiddag dan breekt het wolkendek overal open en schijnt de zon geregeld. Het wordt een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met 22 tot 25 graden. De wind is wel gedraaid naar het westen en is in kracht wat afgenomen. Ja, vanavond en vannacht is het helder weer. Alleen in het noorden komen wat meer wolkenvelden voor. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen een vooruitblikje naar het weekend is het vrij veel zon. Het wordt ook weer wat warmer. Temperaturen liggen dan in het zuiden tussen de 24 en 29 graden. Hè. Dus we gaan weer een lekker zonnig weekend tegemoet.

Elvis Presley. Hij was toen eigenlijk niet zo blij dat hij in al die films moest spelen. Maar ja, hij deed het voor publiciteit en hij werd ook verplicht door zijn manager natuurlijk. Hè. Maar hij deed niet graag en hij heeft toch in heel veel Elvis films gespeeld. Hè. Burning Love bijvoorbeeld, november 1972. Hè, want het is vandaag vrijdag, betekent af en toe een liedje van Elvis Presley. Hè. Goedemorgen, in Nijmegen is vandaag de laatste dag van de vierdaagse alweer. En in Den Haag wordt er vandaag gestemd over het mogelijk ontslag van de hoofdaanklager van het internationaal strafhof, Karim Khan. Ja, het weer vandaag, ik zei het al, veel bewolking, maar het wordt ongeveer 25 graden. Een hele

feesten. Ik heb er heel wat afgefeest. Maar goed, dat doet er ook niet toe. Ik wil alleen maar even zeggen. Het valt niet in woorden uit te leggen. Als je

bij de Louvre uren in de rij staan. Waar is de simple kom bonjour? Nou zult u zeggen, man, hou op, wat kan mij dat Parijs nou schelen? Gaat er een ander mee vervelen? Dus au revoir, merci beaucoup.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwsite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.

Swanger, de Bass Jackers en Busy bij Voor de Wekker Wakker. Het is alweer een oud liedje wat je net hoorde, want hij stamt uit 2010, hè? Dat is alweer 10, nou, 16 jaar geleden, zeg. Ja, goed, Voor de Wekker Wakker, het tweede uur van dit ochtendradioprogramma op Langs de FM is weer een feit geworden. Op deze dag in 1847, Richard M. Who, zo heet hij, uit New York. Richard M. Who, ja. Hij krijgt een patent op de rotatiepers. En Odile de Foy wint als eerste Belg de Tour de France op deze dag in 1912. En in Nederland wordt het 500.000ste tv-toestel verkocht. En de regering van Noorwegen die verzoekt in 1967 tot toetreding van de EEG. Ja, dat had je toen nog, hè. Ja, en de Fransman Bernard Trevenet wint voor de tweede keer de Tour de France. En vanaf vandaag heeft Hilversum 3 er een nieuwe schijf bij. Frits Spits, die lanceert in de avondspits de steunplaat in 1978. Die jingle is ingesproken door Felix Meurders. Let the song last forever van Dan Hill is de eerste steunplaat. Nou, misschien kan ik hem zo nog even vinden. En Oshida van Ready for the World is op 23 september 1985 de allerlaatste steunplaat. Ja, dus vandaag revolutionair in radiowereld. De eerste steunplaat wordt gelanceerd. Ja, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag vrijdag. Dat betekent dat het vandaag de Elvisdag is.

0: allerliefste in de Franse week, joh. De Complentenpoers en Catherine, ja, bij Voor de Wekker Wakker. En daarvoor Ready for the World van Oshila. Een van de laatste steunschrijven die ooit op de radio zijn geweest. En Dan Hill als eerste steunschrijf. Omdat vandaag natuurlijk, vanaf vandaag, heeft Hilversum 3 een nieuwe schijf erbij. 1978. En op 23 september dus hoorde je dus Ready for the World. Ja, in 1985 als laatste. En de allereerste, die hadden we ook gedraaid. Hè? Dan Hill, Let the Song Last Forever. Dat was de allereerste steunplaat. En die was in 1978 op 24 juli. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Kijk even naar het nieuws. De familie van Kees Geel heeft de acteur in besloten kring naar zijn laatste rustplaats begeleid. Zo heeft het management afgelopen donderdag laten weten. Ja, Geel die overleed vorige week op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. En ja, de familie zegt het was een intiem, liefdevol en waardig afscheid. Ja, Geel was bij het grote publiek bekend van zijn rol in de film Simon, waarvoor hij internationale prijzen won. De film werd vanwege het overlijden van de acteur afgelopen zaterdag nog een keer uitgezonden op NPO 3. En ook speelde Geel 9 seizoenen van de serie Flikker Rotterdam. Veel mensen die de afgelopen 10 jaar hebben gefigureerd op de set lieten een bericht achter in het Condolance Register. Ook onder andere Martin Koolhoven, Simon de Waal, Angela Schijf en Jack Spijkerman die hebben van zich laten horen. Ja, en de toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd. Maar honger en veel ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt de IPC in een rapport. De voedselwaakhond. Het aantal burgers dat acute ondervoeding heeft in de Gazastrook is gigantisch. Is wel wat gedaald onder de kinderen. Maar toch is het nog steeds erg. Ja, de algemene humanitaire situatie is nog bruut met veel tekorten. Zo zegt de organisatie van de Verenigde Naties. Honderdduizenden mensen leven in de Gazastrook in tenten. Ja. Het is eigenlijk niet voor te stellen, maar het gebeurt op deze aardbol dat mensen in tenten leven. Ja, en net als veel anderen zijn huisdiereigenaren regelmatig met hun telefoon bezig. Nou ja, je kent het wel, hè? Even een appje versturen, even een potje Candy Crush, hè, op je telefoontje. Of scrollen op social media. Het lijkt onschuldig, maar het kan volgens deskundigen ook invloed hebben op het welzijn van het dier en de band met hun baasje. Ja, zo blijkt uit onderzoek. Ja, parken die lopen er vol mee. Mensen die de hond uitlaten met hun ogen vooral gericht op het telefoonscherm. Ja, ik zie ze ook lopen, hè. Zijn ze de hond aan het uitlaten, zijn ze gelijk appjes aan het bekijken. Ja, dat levert problemen op, vooral op momenten dat een dier begeleiding nodig heeft. Ja, en die vaak uitblijft. Als een hond de wereld spannend vindt en je helpt hem niet, dan neemt de angst niet af. Dan ontstaat stress, zo zegt een hondengedragsexpert. Ja, vooral buiten kan afleiding door je telefoon snel problemen opleveren. Honden die onvoldoende worden begeleid kunnen gedrag ontwikkelen dat door baasjes als problematisch wordt ervaren. Maar ja, eigenlijk is het hun eigen schuld, want ze zitten tijdens het uitlaten gewoon op hun telefoon, hè? Ja, dat is minder natuurlijk. Ja, je ziet trouwens heel veel mensen buiten op de telefoon, hè. Als ze op de fiets zitten, zitten ze appjes te bekijken. In de auto, overal. Ja, ik maak me er ook wel schuldig aan, hoor, dat ik af en toe op de telefoon kijk als ik buiten ben. Maar goed, het gebeurt, hè. Ja, het is er allemaal een klein beetje ingeslopen. Goed, voor de wekker wakker. Het is de hoogste tijd voor de flitsschijf. En die is nog steeds van Emma Heesters.
1: Dit is de flitsschijf.

De Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van Waalwijk ziet geen aanleiding om het huidige klimaat- en vergroeningsbeleid aan te gaan passen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over de hittestress in Waalwijk en de vergroening. De partij zegt dat een onderzoek waaruit zou blijken dat Waalwijk minder goed scoort op vergroening dan vergelijkbare gemeenten. Volgens het college toont dat onderzoek slechts een momentopname en laat de gemeentelijke analyses een ander beeld zien. Waar het onderzoek uitgaat van 66% verharding in tuinen, komt de gemeente zelf uit op een gemiddelde van 47%. En ondernemers in de gemeente Heusden kunnen aanstaande november voor het derde jaar op rij in prijzen vallen. Tijdens het Heusdense ondernemersgala wordt namelijk de ondernemer van het jaar gekozen. De gemeente heeft dit in het leven geroepen om haar ondernemers in het zonnetje te zetten. Nu kan ook iedereen in de gemeente een ondernemer nomineren. Eind oktober wordt de nominatielijst ingekort naar 5 kanshebbers. In 2025 ging Paul van Amelsvoort van de Smulploegen met de prijs vandoor. En de Sint-Jans Onthoofdingskerk, de pastorie, het kerkhof, de bovengrondse grafkelder en de tuinmuur worden, als het aan de gemeente Loon op Zand ligt, een gemeentelijk monument.

0: en ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker.
1: Wakker worden met Erik van Vliet. De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Dit is de dagtopper.

0: heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat. Met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
1: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
0: Met onze wekelijkse items:
1: De Minuut van Ruud,
0: Eitje op Zondag,
1: Nederproppenstop,
0: Langstraatse Praat
1: en de column van Rienes Krijnen.

0: voor de mensen die het gemist hebben?
1: Ja, live op de radio.
2: Erik van Vliet.
1: Ja, live,
2: Goedemorgen. Langstraat FM.
3: Back to the 80s.

zelden voice-overs. Twee leuke liedjes uit de jaren 80. Ja, wat deed jij? Waar was je? En waar denk je aan? Ja, dat waren ze weer, hè? Twee liedjes uit de jaren 80 die toen in de hitparade stonden genoteerd, hè? Goed voor de wekker wakker. Nou, het is vandaag ook nog een keertje in Hartje Rotterdam erg druk. Daar is het zomercarnaval. Drie dagen passie, vuur, pracht en praal. Het is uitgegroeid van een kleinschalig feestje tot het grootste evenement van Nederland, waarin meer dan 30 culturen vertegenwoordigd zijn. Ja, de zomercarnaval straatparade, het kleurrijke hoogtepunt van zomercarnaval, vindt plaats op 25 juli. Deze grote optocht door het centrum van Rotterdam zal dan beginnen om 1 uur. Ja, nou ja, in elk geval vandaag, dan begint het evenement, zomercarnaval, tot en met 25 juli. Dus twee dagen feest, vandaag en morgen. Ja, in 20 jaar bestaat het al, het zomercarnaval. Het was een kleinschalig Antilliaans feestje tot een grootschalig driedaags evenement. Wat dus nu dus twee dagen duurt. Ja, de jaarlijkse straatparade van het zomercarnaval in Rotterdam wordt altijd door ruim 1 miljoen mensen bezocht, hè? En dit liedje gaat erover. Judith Peters en het zomercarnaval.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kaakweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Salvatore Adamo, vous permettez, monsieur. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. We zitten in de Franse week. Nog tot, even kijken, tot wanneer is het? Alweer tot zondag. Ja, nog extra veel Franse liedjes in dit ochtendradioprogramma. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, Spanje heeft afgelopen donderdag een regionale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege bosbranden. Frankrijk krijgt binnenkort van enkele EU-landen ook hulp bij het blussen. Zo blijkt, want er staat veel in de fik in die landen. Ja, de regio die vroeg de regering eerder al om de noodtoestand uit te roepen. Nou ja, concreet betekent dit dat de nationale regering de controle gaat overnemen en de leiding op zich neemt. Nou ja, de regio kan de bluswerkzaamheden van de drie woedende bosbranden niet aan. Nou ja, Spanje is dus niet het enige Europese land dat wordt geteisterd door de bosbranden. Frankrijk natuurlijk ook. Hè. En de satellietgegevens die liegen er niet om. En het historisch centrum van Paramaribo is door UNESCO op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed. Toegenomen brandgevaar en omstreden bouwprojecten zijn de belangrijkste redenen daarvoor. Het gaat om het grotendeels houten stadscentrum. Dat is van groot cultureel belang voor de bevolking. En ook een toeristische trekpleister werd in 2002 op de werelderfgoedlijst gezet. En ja, sindsdien moet het nog een beetje extra beschermd worden. Ja. De bouwprojecten zijn de Nationale Assemblée en de Joch-parkeertoren bijvoorbeeld, de gebouwen. Die tasten volgens UNESCO het beschermde stadsgezicht aan. Ja, het brandgevaar komt ook omdat veel houten huizen in het centrum leeg staan. En dan, ja, dan wordt brand natuurlijk te laat gesignaleerd. Ja, daklozen die trekken er ook vaak in. Hè? Ja, en nieuws over Ali B. Hij blijft ondernemers adviseren. Er is veel ophef geweest rond de ondernemersbijeenkomst waarbij hij als spreker was aangekondigd. Maar de rapper zegt gewoon dat hij alleen voor dat specifieke evenement heeft teruggetrokken. Hij zegt, iedereen moet werken, ik moet ook mijn geld verdienen. Dus ja, voordat hij in de cel zit, wil hij nog wat stuivertjes binnenhalen. En daar trekt hij zich van niemand wat aan. Ja, de rapper zou namelijk donderdag spreken tijdens een bijeenkomst van Missing Pieces in de Harbor Club in Vinkeveen. Daar zou hij ondernemers gaan vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. Ja, nou ja, hij zegt het gewoon duidelijk. Ik weet dat er veel ophef is, maar ja, ik moet ook gewoon mijn geld verdienen. En ik moet ook werken. Ja, nou ja, zo is het nou eenmaal, hè. Ja, en de tienduizenden wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse tot besluit lopen vandaag de laatste etappe. Ze wandelen via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze over de Sint-Anna-straat aankomen. Die ieder jaar wordt omgedoopt tot de Via Gladiola, omdat wandelaars daar worden onthaald. Ja, met onder meer gladiolen. Dus mocht je iemand kennen die toevallig aan het wandelen is, dan kun je er vandaag naartoe gaan en eventueel een gladiol geven. Of een ander bloemetje is ook goed, hè. Of even omhelzen en even een knuffeltje geven. Ja, toch?
1: Voor de Wekker Wakker. Elke ochtend met Erik van Vliet.
0: Zo is het maar net. We zijn vandaag vrijdag. Het is bijna weekend.

Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van Waalwijk ziet geen aanleiding om het huidige klimaat- en vergroeningsbeleid aan te gaan passen. Blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over de hittestress in Waalwijk en de vergroening. De partij zegt dat een onderzoek waaruit zou blijken dat Waalwijk minder goed scoort op vergroening dan vergelijkbare gemeenten. Volgens het college toont dat onderzoek slechts een momentopname en laat de gemeentelijke analyses een ander beeld zien. Waar het onderzoek uitgaat van 66% verharding in tuinen, komt de gemeente zelf uit op een gemiddelde van 47%. En ondernemers in de gemeente Heusden kunnen aanstaande november voor het derde jaar op rij in prijzen vallen. Tijdens het Heusdense ondernemersgala wordt namelijk de ondernemer van het jaar gekozen. De gemeente heeft dit in het leven geroepen om haar ondernemers in het zonnetje te zetten. Nu kan ook iedereen in de gemeente een ondernemer nomineren. Eind oktober wordt de nominatielijst ingekort naar 5 kanshebbers. In 2025 ging Paul van Amelsvoort van de Smulploegen met de prijs vandoor. En de Sint-Jans Onthoofdingskerk, de pastorie, het kerkhof, de bovengrondse grafkelder en de tuinmuur worden, als het aan de gemeente Loon op Zand ligt, een gemeentelijk monument. Het ensemble is namelijk volgedragen om een beschermde status te krijgen. Volgens de wethouder, Mark Budel, is dit een logische stap. Dit religieuze ensemble is al eeuwenlang een herkenbare plek in Loon op Zand en laat zien hoe geschiedenis, geloof en ontwikkeling van het dorp en het kasteelterrein met elkaar verbonden zijn. En dan tot besluit. In het afgelopen half jaar hebben er in de Langstraat 151 fietsendiefstallen plaatsgevonden. Dat is te lezen in data van de politie die het aantal diefstallen registreert. Ook is er een daling ingezet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zo valt er niet bij elke gemeente in de regio een afname te noteren. Zo werden er in Heusden 46 fietsen gestolen. En het waren er eerder 40, dus daar is een stijging. Ook in Waalwijk worden meer fietsen gestolen. In Loon op Zand en Dongen, daar werden minder fietsen gestolen. Dit was het Langstraat Media Nieuws. Kijk op langstraatmedia.nl.

Zo, dat was een lekkere zeg. Watch out, je hoorde Alex Godino bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag 24 juli. Ja, de tienduizenden wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse die lopen vandaag de laatste etappe. Ze wandelen via Kuik naar Nijmegen, waar ze over de Sint-Anna-straat aankomen. En ieder jaar wordt de boel omgedoopt tot de Via Gladiola, omdat de wandelaars daar worden onthaald met onder meer gladiolen. En de lidstaten van het internationaal strafhof die stemmen over een eventueel ontslag van de hoofdaanklager Karim Khan. Hij werd geschorst na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Nou ja, Nederland heeft al laten weten te stemmen voor zijn ontslag. En in de Tour de France wordt er ook bij de Nederlanders de zeer bekende berg beklommen. De Alpe d'Huez, de bergrit over 128 kilometer. Die finish naar verwachting om 17:30 op de bekende berg. De etappe is te volgen natuurlijk via de bekende sportapps. En in Washington wordt komende nacht het jaarlijkse correspondents dinner ingehaald. Het diner vond eigenlijk eind april plaats. Maar werd toen afgebroken omdat een gewapende man door de beveiliging was gebroken en het vuur had geopend. Dat gebeurde nog buiten de balzaal waar het evenement plaatsvond in Amerika. Ja, de man werd uiteindelijk wel opgepakt. Ja. De VS gaat nieuwe importheffingen invoeren op producten uit 60 landen, waaronder de EU-lidstaten. Om welke producten het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Ja, en men had het al beloofd, maar nu heeft ze de belofte ingelost. De burgemeester Schouten van Rotterdam is abseilend naar beneden gegaan van de Euromast. Ze had voor de gemeenteraadsverkiezingen beloofd dat te doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden.

0: Elvis Presley.
1: Alleen op vrijdag.

Wij zijn 100% Langstraat. 100% voor jou. Hier hoor je de classics en het beste van nu. Langstraat FM.

Goed, dit was hem dan weer voor de wekker wakker op deze vrijdag 24 juli. Ja, even nog nieuws over Bon Jovi. Ja, ze hebben een concert in Madison Square Garden afgelopen donderdag beëindigd. Er waren wat stemproblemen van zanger John Bon Jovi. Ja, maar de frontman van Bon Jovi die bood zijn excuses aan en haalt het optreden waarschijnlijk op een later moment in. Hè. Dus dan kunnen we toch nog Bon Jovi bewonderen. Ja. Stemproblemen, hè? Ja. Hey, ik spreek je morgen weer. Tot dan.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuikweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van Waalwijk ziet geen aanleiding om het huidige klimaat- en vergroeningsbeleid aan te gaan passen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over de hittestress in Waalwijk en de vergroening. De partij zegt dat een onderzoek waaruit zou blijken dat Waalwijk minder goed scoort op vergroening dan vergelijkbare gemeenten. Volgens het college toont dat onderzoek slechts een momentopname en laat de gemeentelijke analyses een ander beeld zien. Waar het onderzoek uitgaat van 66% verharding in tuinen, komt de gemeente zelf uit op een gemiddelde van 47%. En ondernemers in de gemeente Heusden kunnen aanstaande november voor het derde jaar op rij in prijzen vallen. Tijdens het Heusden

0: Paul van Amelsvoort van de smulploegen met de prijs vandoor. En de Sint-Jans onthoofdingskerk, de pastorie, het kerkhof, de bovengrondse grafkelder en de tuinmuur worden, als het aan de gemeente Loon op Zand ligt, een gemeentelijk monument. Het ensemble is namelijk voorgedragen om een beschermde status te krijgen. Volgens de wethouder, Mark Budel, is dit een logische stap. Dit religieuze ensemble is al eeuwenlang een herkenbare plek in Loon op Zand en laat zien hoe geschiedenis, geloof en ontwikkeling van het dorp en het kasteelterrein met elkaar verbonden zijn. En dan tot besluit. In het afgelopen half jaar hebben er in de Langstraat 151 fietsendiefstallen plaatsgevonden. Dat is te lezen in data van de politie die het aantal diefstallen registreert. Ook is er een daling ingezet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zo valt er niet bij elke gemeente in de regio een afname te noteren. Zo werden er in Heusden 46 fietsen gestolen. Dat waren er eerder 40, dus daar is een stijging. Ook in Waalwijk worden meer fietsen gestolen. In Loon op Zand en Dongen, daar werden minder fietsen gestolen. Dit was het Langstraat Media Nieuws. Kijk op langstraatmedia.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
7: Bel ons op 06 579 07376
6: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
8: Langstraat FM Nieuws.
9: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Buitenlandchef Callas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat slaat nergens op, zei Callas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur van het gebied heeft het Russische leger zeker 5 bommen in de stad afgevuurd. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daarbij zou een magazijn zijn geraakt dat in brand vloog, melden lokale media. De aanval op Sint-Petersburg en specifiek op Russische energie, militaire en logistieke locaties zijn de afgelopen weken opgevoerd. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van Waalwijk ziet geen aanleiding om het huidige klimaat- en vergroeningsbeleid aan te gaan passen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over de hittestress in Waalwijk en de vergroening. De partij zegt dat een onderzoek waaruit zou blijken dat Waalwijk minder goed scoort op vergroening dan vergelijkbare gemeenten. Volgens het college toont dat onderzoek slechts een momentopname en laat de gemeentelijke analyses een ander beeld zien. Waar het onderzoek uitgaat van 66% verharding in tuinen, komt de gemeente zelf uit op een gemiddelde van 47%. En ondernemers in de gemeente Heusden kunnen aanstaande november voor het derde jaar op rij in prijzen vallen. Tijdens het Heusdense ondernemersgala wordt namelijk de ondernemer van het jaar gekozen. De gemeente heeft dit in het leven geroepen om haar ondernemers in het zonnetje te zetten. Nu kan ook iedereen in de gemeente een ondernemer nomineren. Eind oktober wordt de nominatielijst ingekort naar 5 kanshebbers. In 2025 ging Paul van Amelsvoort van de Smulploegen met de prijs vandoor. En de Sint-Jans Onthoofdingskerk, de pastorie, het kerkhof, de bovengrondse grafkelder en de tuinmuur worden, als het aan de gemeente Loon op Zand ligt, een gemeentelijk monument. Het ensemble is namelijk volgedragen om een beschermde status te krijgen. Volgens de wethouder, Mark Budel, is dit een logische stap. Dit religieuze ensemble is al eeuwenlang een herkenbare plek in Loon op Zand en laat zien hoe geschiedenis, geloof en ontwikkeling van het dorp en het kasteelterrein met elkaar verbonden zijn. En dan tot besluit. In het afgelopen half jaar hebben er in de Langstraat 151 fietsendiefstallen plaatsgevonden. Dat is te lezen in data van de politie die het aantal diefstallen registreert. Ook is er een daling ingezet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zo valt er niet bij elke gemeente in de regio een afname te noteren. Zo werden er in Heusden 46 fietsen gestolen. Het waren er eerder 40, dus daar is een stijging. Ook in Waalwijk worden meer fietsen gestolen. In Loon op Zand en Dongen, daar werden minder fietsen gestolen. Dit was het Langstraat Media Nieuws. Kijk op langstraatmedia.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
2: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny riddle. Thank God I'm a country boy.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Lijnstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen, maar geldt voor alle deelnemers aan het verkeer, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar tijd komen mensen op een lijst met veelplegers. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die door criminelen gemaakt zijn met AI. Criminele bendes belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Informatics, meldt de krant. Vorig jaar ging het nog om enkele tientallen meldingen, maar dit jaar is het aantal dus opgelopen tot meer dan 20.000. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat slaat nergens op, zei Kallas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar. Garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van Waalwijk ziet geen aanleiding om het huidige klimaat- en vergroeningsbeleid aan te gaan passen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over de hittestress in Waalwijk en de vergroening. De partij zegt dat een onderzoek waaruit zou blijken dat Waalwijk minder goed scoort op vergroening dan vergelijkbare gemeenten. Volgens het college toont dat onderzoek slechts een momentopname en laat de gemeentelijke analyses een ander beeld zien. Waar het onderzoek uitgaat van 66% verharding in tuinen, komt de gemeente zelf uit op een gemiddelde van 47%. En ondernemers in de gemeente Heusden kunnen aanstaande november voor het derde jaar op rij in prijzen vallen. Tijdens het Heusdense ondernemersgala wordt namelijk de ondernemer van het jaar gekozen. De gemeente heeft dit in het leven geroepen om haar ondernemers in het zonnetje te zetten. Nu kan ook iedereen in de gemeente een ondernemer nomineren. Eind oktober wordt de nominatielijst ingekort naar 5 kanshebbers. In 2025 ging Paul van Amelsvoort van de Smulploegen met de prijs vandoor. En de Sint-Jans Onthoofdingskerk, de pastorie, het kerkhof, de bovengrondse grafkelder en de tuinmuur worden, als het aan de gemeente Loon op Zand ligt, een gemeentelijk monument. Het ensemble is namelijk voorgedragen om een beschermde status te krijgen. Volgens de wethouder, Mark Budel, is dit een logische stap. Dit religieuze ensemble is al eeuwenlang een herkenbare plek in Loon op Zand en laat zien hoe geschiedenis, geloof en ontwikkeling van het dorp en het kasteelterrein met elkaar verbonden zijn. En dan tot besluit. In het afgelopen half jaar hebben er in de Langstraat 151 fietsendiefstallen plaatsgevonden. Dat is te lezen in data van de politie die het aantal diefstallen registreert. Ook is er een daling ingezet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zo valt er niet bij elke gemeente in de regio een afname te noteren. Zo werden er in Heusden 46 fietsen gestolen. Het waren er eerder 40, dus daar is een stijging. Ook in Waalwijk worden meer fietsen gestolen. In Loon op Zand en Dongen, daar werden minder fietsen gestolen. Dit was het Langstraat Media Nieuws. Kijk op langstraatmedia.nl.

0: deze morgen Erik van Vliet.
1: Ready for the summer.
2: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits.
3: Verfrissende zomerhits.
2: Verfrissende zomerhits.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, al dus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. Op Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, meldt het Rode Kruis. Het Giro-nummer werd geopend kort nadat het land vorige maand werd getroffen door 2 aardbevingen. Volgens het Rode Kruis zijn 44 ziekenhuizen en ruim 100 gezondheidscentra in het Zuid-Amerikaanse land beschadigd geraakt, waardoor de toegang tot medische zorg beperkt is. De hulporganisatie heeft vaste zorgpunten en mobiele medische zorgteams opgezet. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is gericht tegen hardnekkige veelplegers in het verkeer, maar geldt voor alle verkeersdeelnemers, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar komen mensen op een lijst met veelplegers. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die gemaakt zijn met AI. Criminelen belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Infomedics, meldt de krant. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van Waalwijk ziet geen aanleiding om het huidige klimaat- en vergroeningsbeleid aan te gaan passen. Blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over de hittestress in Waalwijk en de vergroening. De partij zegt dat een onderzoek waaruit zou blijken dat Waalwijk minder goed scoort op vergroening dan vergelijkbare gemeenten. Volgens het college toont dat onderzoek slechts een momentopname en laat de gemeentelijke analyses een ander beeld zien. Waar het onderzoek uitgaat van 66% verharding in tuinen, komt de gemeente zelf uit op een gemiddelde van 47%. En ondernemers in de gemeente Heusden kunnen aanstaande november voor het derde jaar op rij in prijzen vallen. Tijdens het Heusdense ondernemersgala wordt namelijk de ondernemer van het jaar gekozen. De gemeente heeft dit in het leven geroepen om haar ondernemers in het zonnetje te zetten. Nu kan ook iedereen in de gemeente een ondernemer nomineren. Eind oktober wordt de nominatielijst ingekort naar 5 kanshebbers. In 2025 ging Paul van Amelsvoort van de Smulploegen met de prijs vandoor. En de Sint-Jans Onthoofdingskerk, de pastorie, het kerkhof, de bovengrondse grafkelder en de tuinmuur worden, als het aan de gemeente Loon op Zand ligt, een gemeentelijk monument. Het ensemble is namelijk volgedragen om een beschermde status te krijgen. Volgens de wethouder, Mark Budel, is dit een logische stap. Dit religieuze ensemble is al eeuwenlang een herkenbare plek in Loon op Zand en laat zien hoe geschiedenis, geloof en ontwikkeling van het dorp en het kasteelterrein met elkaar verbonden zijn. En dan tot besluit. In het afgelopen half jaar hebben er in de Langstraat 151 fietsendiefstallen plaatsgevonden. Dat is te lezen in data van de politie die het aantal diefstallen registreert. Ook is er een daling ingezet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zo valt er niet bij elke gemeente in de regio een afname te noteren. Zo werden er in Heusden 46 fietsen gestolen. Dat waren er eerder 40, dus daar is een stijging. Ook in Waalwijk worden meer fietsen gestolen. In Loon op Zand en Dongen, daar werden minder fietsen gestolen. Dit was het Langstraat Media Nieuws. Kijk op langstraatmedia.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Dat geldt 3 maanden, elke nacht van 11 tot 5, voor iedereen die er niet woont, werkt of op bezoek is. Burgemeester Schouten wil hiermee rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De hoogte van de bekeuringen wordt nog bepaald door het OM. Bewoners zeggen bij Radio Rijnmond eindelijk weer eens lekker geslapen te hebben. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, al dus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. En in de eerste 5 maanden van dit jaar is er een stuk meer gekampeerd op Nederlandse campings dan vorig jaar. Dat concludeert kampeerspecialist ACSI uit cijfers van het CBS. Tot en met mei waren er 6,6 miljoen overnachtingen geboekt en dat is 22% meer dan een jaar eerder. Dat zou onder meer komen door het mooie weer in mei en doordat men er steeds vroeger in het jaar op uittrekt. Voor het eerst hadden de campings meer dan 1 miljoen gasten uit eigen land. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van Waalwijk ziet geen aanleiding om het huidige klimaat- en vergroeningsbeleid aan te gaan passen. Blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over de hittestress in Waalwijk en de vergroening. De partij zegt dat een onderzoek waaruit zou blijken dat Waalwijk minder goed scoort op vergroening dan vergelijkbare gemeenten. Volgens het college toont dat onderzoek slechts een momentopname en laat de gemeentelijke analyses een ander beeld zien. Waar het onderzoek uitgaat van 66% verharding in tuinen, komt de gemeente zelf uit op een gemiddelde van 47%. En ondernemers in de gemeente Heusden kunnen aanstaande november voor het derde jaar op rij in prijzen vallen. Tijdens het Heusdense ondernemersgala wordt namelijk de ondernemer van het jaar gekozen. De gemeente heeft dit in het leven geroepen om haar ondernemers in het zonnetje te zetten. Nu kan ook iedereen in de gemeente een ondernemer nomineren. Eind oktober wordt de nominatielijst ingekort naar 5 kanshebbers. In 2025 ging Paul van Amelsvoort van de Smulploegen met de prijs vandoor. En de Sint-Jans Onthoofdingskerk, de pastorie, het kerkhof, de bovengrondse grafkelder en de tuinmuur worden, als het aan de gemeente Loon op Zand ligt, een gemeentelijk monument. Het ensemble is namelijk volgedragen om een beschermde status te krijgen. Volgens de wethouder, Mark Budel, is dit een logische stap. Dit religieuze ensemble is al eeuwenlang een herkenbare plek in Loon op Zand en laat zien hoe geschiedenis, geloof en ontwikkeling van het dorp en het kasteelterrein met elkaar verbonden zijn. En dan tot besluit. In het afgelopen half jaar hebben er in de Langstraat 151 fietsendiefstallen plaatsgevonden. Dat is te lezen in data van de politie die het aantal diefstallen registreert. Ook is er een daling ingezet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zo valt er niet bij elke gemeente in de regio een afname te noteren. Zo werden er in Heusden 46 fietsen gestolen. Het waren er eerder 40, dus daar is een stijging. Ook in Waalwijk worden meer fietsen gestolen. In Loon op Zand en Dongen, daar werden minder fietsen gestolen. Dit was het Langstraat Media Nieuws. Kijk op langstraatmedia.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het Tialf-IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Zij eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. 4 werden op de Amsterdamse Wallen aangehouden, de 3 anderen in Roemenië. Ze zouden na bedreiging steeds geld hebben geïnd van tientallen sekswerkers. Volgens het parool zijn de hoofdverdachten 2 halfbroers van 44 en 45 jaar. In Roemenië werden ze 7 jaar geleden al veroordeeld in verband met vrouwenhandel. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zou daarbij een groot aantal Amerikaanse militairen zijn gedood of verwond. Het zou gaan om een aanval met drones, maar bewijs daarvan is nog niet geleverd. De Verenigde Staten hebben de claim nog niet bevestigd. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac. Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Gladio. De nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
13: Gewoon

Nou ja, het begon zo'n beetje in het midden van de jaren 80 met, volgens mij, met echte hits die wij wel kunnen herinneren. Later kwamen de ballads. Had ik wat minder mee bij deze man. En zeker als je dan bij een bedrijf werkt waar hele dagen Sky Radio op staat. Kan je dat voorstellen? Hele dagen lang hoor je dan dezelfde ballads weer voorbij komen. Die Mia's with the Ballads van Bryan Adams. Die laten we vandaag maar even achterwege, want het is vandaag vrijdag. We gaan vlot het weekend in. En ook de middagmix is vandaag weer vlot gestyled, om het zo maar te zeggen. Als het nog vlotter mocht, dan laat het maar weten. Je kunt het melden op middagmix@langstamedia.nl of via de app 06 21 21 32 10. Vraag hem aan je favoriete plaat of datgene wat je wilt melden. Maar eventjes daarop typen, melden. Dan doen we daar even aandacht aan schenken. Zo gaat dat. Jouw middagmix. Het gaat vanavond eraan de hits van nu. Dat hebben we vandaag. Het origineel in de koffer uiteraard. Het regionieuws met Erik van Liet. En we hebben uiteraard nog weer en verkeer. En natuurlijk de zaken die je meldt via middagmix@langstadmedia.nl of de WhatsApp van de studio 06 21 21 32 10. Het gaat vanuit traan de hits van nu. We kijken in de flitsende 50. Hij staat nog op nummer 1. Misschien volgende week niet meer, dat weten we zaterdag.

tot jaren 90 en uiteindelijk in de jaren 90 dan een eindelijke nummer 1 notering. De enige echte nummer 1 notering voor Rob Drijs, Bangerhart uit 1996. Hier in de radioshow de middagmix geheten op Langstad FM. Laat weten dat hij aanstaat. Je kunt je reacties kwijt op 06 21 21 32 10. Dus hij kan het niet meer spelen. Het boeit daarvoor geen ene meter. We hebben het over Sherelle en I Don't Care uit de hitparades van 2014 hier op Langstad FM.

Terug naar het jaar 2002 met Kane, Rain Down On Me. Alle ellende gaat over me heen. Mensen krijgen een bak water over me heen, een bak ellende. Alhoewel, als ik naar buiten kijk, dat een bak regen wel goed zal zijn, want de tuin is keurig droog op dit moment. Het is één grote stofbende, alles verlept een beetje, dus nu en dan moeten we weer met de waterslang er doorheen. De tuinslang om de boel water te geven. Dat mag dan eigenlijk niet, want het water is weer schaars. We hebben ook weer een drinkwatercrisis. Ja, moeilijk allemaal weer, mensen. Maar ook dat lossen we wel weer op, hè. De middagmix, het op tempo werk, de klassiekers van Waleer. Dit is dan weer zo'n klassieker van Waleer. Romantiek en passie. En dit werkje van Amy Stewart. Knock on Wood kennen we al, maar dit is ook waanzinnig mooi. Geen grote hit geweest, maar lekker. Amy Stewart en Friends.

0: is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van Waalwijk ziet geen aanleiding om het huidige klimaat- en vergoedingsbeleid aan te gaan passen. Blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over de hittestress in Waalwijk en de vergroening. De partij zegt dat een onderzoek waaruit zou blijken dat Waalwijk minder goed scoort op vergroening dan vergelijkbare gemeenten. Volgens het college toont dat onderzoek slechts een momentopname en laat de gemeentelijke analyses een ander beeld zien. Waar het onderzoek uitgaat van 66% verharding in tuinen, komt de gemeente zelf uit op een gemiddelde van 47%. En ondernemers in de gemeente Heusden kunnen aanstaande november voor het derde jaar op rij in prijzen vallen. Tijdens het Heusdense ondernemersgala wordt namelijk de ondernemer van het jaar gekozen. De gemeente heeft dit in het leven geroepen om haar ondernemers in het zonnetje te zetten. Nu kan ook iedereen in de gemeente een ondernemer nomineren. Eind oktober wordt de nominatielijst ingekort naar 5 kanshebbers. In 2025 ging Paul van Amelsvoort van de Smulploegen met de prijs vandoor. En de Sint-Jans Onthoofdingskerk, de pastorie, het kerkhof, de bovengrondse grafkelder en de tuinmuur worden, als het aan de gemeente Loon op Zand ligt, een gemeentelijk monument. Het ensemble is namelijk voorgedragen om een beschermde status te krijgen. Volgens de wethouder, Mark Budel, is dit een logische stap. Dit religieuze ensemble is al eeuwenlang een herkenbare plek in Loon op Zand en laat zien hoe geschiedenis, geloof en ontwikkeling van het dorp en het kasteelterrein met elkaar verbonden zijn. En dan tot besluit. In het afgelopen half jaar hebben er in de Langstraat 151 fietsendiefstallen plaatsgevonden. Dat is te lezen in data van de politie die het aantal diefstallen registreert. Ook is er een daling ingezet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zo valt er niet bij elke gemeente in de regio een afname te noteren. Zo werden er in Heusden 46 fietsen gestolen. Dat waren er eerder 40, dus daar is een stijging. Ook in Waalwijk worden meer fietsen gestolen. In Loon op Zand en Dongen, daar werden minder fietsen gestolen. Dit was het Langstraat Media Nieuws. Kijk op langstraatmedia.nl.
1: Erik, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Er ontstaan steeds meer gaten in het wolkendek, waardoor we uiteindelijk een mix krijgen van zonnige perioden en stapelwolken. Verder is het warm met 23 tot 25 graden in het zuiden. Vanavond loopt vrij zonnig. Vanavond verloopt vrij zonnig. Vanavond blijft het droog waarbij wolkenvelden en heldere perioden elkaar afwisselen. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen wordt het warm met 23 tot 29 graden van noord naar zuid. Er is flink wat zon en er zijn stapelwolken. Dan de verkeersinformatie. 61 files, in totaal 274 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 Eindhoven richting Stertogenbosch tussen Best-West en Boksel. Langzaam uit de stilstaand verkeer staat 3 kilometer file, de vertraging zo'n 5 minuten. En ook op diezelfde A2 Utrecht richting Stertogenbosch tussen Vianen en Zaltbommel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 21 kilometer aan file. Staat 38 minuten aan wachttijd voor. Dus als je daarin staat, succes. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Stilstaand verkeer, de rechterrijstrook is daar dicht. Heeft te maken met werkzaamheden. Staat 9 kilometer file, de vertraging is om 20 minuten. En ook op diezelfde A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Kralingen en afrit Dordrecht Centrum. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. Is een ongeluk gebeurd. De weg is er wel weer vrij, maar er staat nog wel 16 kilometer. De vertraging daar is om 29 minuten. En ook op diezelfde A16 tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. 5 minuten vertraging, 4 kilometer file. Dan de A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hoijpolder en Nieuwendijk. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 6 kilometer file, de vertraging 4 minuten. De A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Zandenbos. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 5 kilometer file, de vertraging 4 minuten. En ook op diezelfde A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Ulverhout. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 7 kilometer file, de vertraging 5 minuten. En ook op diezelfde 58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal Oost en afrit Wouwse Plantage. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer is een ongeluk gebeurd. Rechte rijstrook is daar dicht. 4 kilometer file, de vertraging zo'n 13 minuten. Tot zomer weer een verkeer. Terug naar de hitparades van dit moment. Alex Rowan in Free for Dream.

Alex Warren en Fever Dream, grote hit van deze man. Langzaam maar zeker verdwijnt hij uit de top 10 en zakt hij terug naar lagere waardes. Maar hoe dan ook, plaat blijft lekker en we draaien hem toch weer een keertje hier in deze middagmix. Leidt ons naar het origineel in de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede idee daarvoor hebben, laat het mij maar weten. Dan mag je het inschieten op de WhatsApp. En het daarop melden 06 21 21 22 10. WhatsApp nummer van de studio. Of even mailen naar middagmix@langstadmedia.nl. Ook dat kan. En vandaag hebben we het volgende als het gaat om de sneeuwde koffer. Het was in 1981 dat Evelyn Champagne King de single I'm in Love uitbracht. Was geen grote top 40 in ieder geval. Evelyn Champagne King had maar één.

2004. Ik heb een melodielijn nodig voor de R&B Junkie track van mijn album The Midnight Joe van Dan Jackson. Dat is jaar 2004. En dan wordt de melodielijn gebruikt van L.A. Champagne King onmiskenbaar. Ga ik bewijzen dat het ook zo is. Janet Jackson, twee nummer 1 notering in de top 40. En in totaal 29 singles in de top 40. Maar R&B Junkie heeft niet in de top 40 gestaan. Maar staat dus op het album van Janet Jackson, The Midnight Joe uit het jaar 2004. Je mag snel bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van Everything Champagne King, I'm in Love, het jaar 1981. Of weer het werkje van Janet Jackson, R&B Junkie, waarin de melodielijn zit van Everything Champagne King, I'm in Love. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.

0: eens uitbrengen of het dan weer gemist zal worden. Met name het origineel. Van Everything Champagne King, I'm in Love. Wat een lekkere beat is dat, hè? Geleend door Janet Jackson, een R&B junkie. Het origineel in de koffer. Dat is het verhaal hier dan weer in deze radioshow. Goede ideeën ervoor. Je mag het melden via middagmix@langstadmedia.nl of via de WhatsApp. Dan ga je even de eeuwige roem. Zo gaat dat. We zoeken het plaatje bij elkaar. Vertel even wie het heeft bedacht. En uiteindelijk gaat het dan helemaal goed komen. Jouw middagmix. De hits van nu, de flitsende 50. We hebben deze week nog een flitsschijf. Die gaat vandaag en morgenochtend nog even mee. En dan is er zaterdag weer een nieuwe. Je kan stemmen op de flitsende 50 en dat werkt als volgt.
1: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Emma Heesters.

Nog een goede 25 minuten, 25 uur moet ik zeggen, flitschijf. Emma Heesters en Hartenbreker. Eens kijken wat hij gaat doen aankomende zaterdag in de Flits in de 50. Als de nieuwe lijst bekend wordt gemaakt. En we weer uitzenden tussen 2 en 3. Tussen 2 en 5, herstel. De Flits in de 50 op zaterdag tussen 2 en 5. En op zondag tussen 2 en 5. Jouw middagmix, de 90's. Wat hebben we de 90's allemaal toch voor leuke muziek gehad, hè? Was wel een hele andere genre als nu dan. Maar heel veel electropop ook. En dit soort werk is, dat is nog prima te weten. DJ Bobo, Everybody, terug van 1994 in de middagmix hier op Langstad FM.

Hij is een time ain't long, 1974. Gaan we naar zijn laatste, deze aflevering van de middagmix. En ook weer de laatste van deze week. De laatste middagmix alweer. We gaan alweer weg naar het weekend. En na het weekend hebben we weer een nieuwe reeks van middagmixen. Ik dank je weer voor het volgen. In ieder geval reacties op dit radioprogramma kun je kwijt op middagmix@langstadmedia.nl of even appen op 06-21-21-32-10. Zometeen nog een paar uurtjes non-stop. En om 5 uur weer van 6 uur klaar met Anton Nachtzaam. Dan gaat hij het jou weer vermaken. Ik ga richting het weekend. En we voorbereiden voor volgende week. Dan weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Weeksen van de middagmix. Dan weer tussen 2 en 5. 2 en 3. Hij stelt een beetje in de warme tijden vandaag. En de laatste alweer voor vandaag. BBQ Band en Dreamer. Hey, tot volgende week.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Daar zijn nu zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. Ook vakantiegangers moesten soms ineens met spoed weg en hun spullen achterlaten. In Frankrijk wordt vanaf volgende week woensdag weer een hittegolf verwacht, de vierde sinds mei. Het Tialf-IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. En op een industrieterrein in Hogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden. Dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het dier is na overleg met een reptielendeskundige veilig afgevoerd door de dierenambulance en men is nog op zoek naar de eigenaar. De slang was in een speciekuip gekropen en kon gevangen worden met een hoeslaken. Hij wordt nu opgevangen bij een dierenarts, omdat er zo gauw geen andere plek gevonden kon worden die groot genoeg was. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van Waalwijk ziet geen aanleiding om het huidige klimaat- en vergroeningsbeleid aan te gaan passen. Blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over de hittestress in Waalwijk en de vergroening. De partij zegt dat een onderzoek waaruit zou blijken dat Waalwijk minder goed scoort op vergroening dan vergelijkbare gemeenten. Volgens het college toont dat onderzoek slechts een momentopname en laat de gemeentelijke analyses een ander beeld zien. Waar het onderzoek uitgaat van 66% verharding in tuinen, komt de gemeente zelf uit op een gemiddelde van 47%. En ondernemers in de gemeente Heusden kunnen aanstaande november voor het derde jaar op rij in prijzen vallen. Tijdens het Heusdense ondernemersgala wordt namelijk de ondernemer van het jaar gekozen. De gemeente heeft dit in het leven geroepen om haar ondernemers in het zonnetje te zetten. Nu kan ook iedereen in de gemeente een ondernemer nomineren. Eind oktober wordt de nominatielijst ingekort naar 5 kanshebbers. In 2025 ging Paul van Amelsvoort van de Smulploegen met de prijs vandoor. En de Sint-Jans Onthoofdingskerk, de pastorie, het kerkhof, de bovengrondse grafkelder en de tuinmuur worden, als het aan de gemeente Loon op Zand ligt, een gemeentelijk monument. Het ensemble is namelijk volgedragen om een beschermde status te krijgen. Volgens de wethouder, Mark Budel, is dit een logische stap. Dit religieuze ensemble is al eeuwenlang een herkenbare plek in Loon op Zand en laat zien hoe geschiedenis, geloof en ontwikkeling van het dorp en het kasteelterrein met elkaar verbonden zijn. En dan tot besluit. In het afgelopen half jaar hebben er in de Langstraat 151 fietsendiefstallen plaatsgevonden. Dat is te lezen in data van de politie die het aantal diefstallen registreert. Ook is er een daling ingezet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zo valt er niet bij elke gemeente in de regio een afname te noteren. Zo werden er in Heusden 46 fietsen gestolen. Dat waren er eerder 40, dus daar is een stijging. Ook in Waalwijk worden meer fietsen gestolen. In Loon op Zand en Dongen, daar werden minder fietsen gestolen. Dit was het Langstraat Media Nieuws. Kijk op langstraatmedia.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein De Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Doelwit was een oefenterrein waar op dat moment afgevaardigden van de Oekraïnse defensieindustrie bij elkaar waren gekomen voor een wapenbeurs. Volgens de lokale autoriteiten is er een ballistische raket gebruikt bij de aanval. De Oekraïnse procureur-generaal onderzoekt of er fouten zijn gemaakt rond het evenement. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag? te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van Waalwijk ziet geen aanleiding om het huidige klimaat- en vergroeningsbeleid aan te gaan passen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over de hittestress in Waalwijk en de vergroening. De partij zegt dat een onderzoek waaruit zou blijken dat Waalwijk minder goed scoort op vergroening dan vergelijkbare gemeenten. Volgens het college toont dat onderzoek slechts een momentopname en laat de gemeentelijke analyses een ander beeld zien. Waar het onderzoek uitgaat van 66% verharding in tuinen, komt de gemeente zelf uit op een gemiddelde van 47%. En ondernemers in de gemeente Heusden kunnen aanstaande november voor het derde jaar op rij in prijzen vallen. Tijdens het Heusdense ondernemersgala wordt namelijk de ondernemer van het jaar gekozen. De gemeente heeft dit in het leven geroepen om haar ondernemers in het zonnetje te zetten. Nu kan ook iedereen in de gemeente een ondernemer nomineren. Eind oktober wordt de nominatielijst ingekort naar 5 kanshebbers. In 2025 ging Paul van Amelsvoort van de Smulploegen met de prijs vandoor. En de Sint-Jans Onthoofdingskerk, de pastorie, het kerkhof, de bovengrondse grafkelder en de tuinmuur worden, als het aan de gemeente Loon op Zand ligt, een gemeentelijk monument. Het ensemble is namelijk volgedragen om een beschermde status te krijgen. Volgens de wethouder, Mark Budel, is dit een logische stap. Dit religieuze ensemble is al eeuwenlang een herkenbare plek in Loon op Zand en laat zien hoe geschiedenis, geloof en ontwikkeling van het dorp en het kasteelterrein met elkaar verbonden zijn. En dan tot besluit. In het afgelopen half jaar hebben er in de Langstraat 151 fietsendiefstallen plaatsgevonden. Dat is te lezen in data van de politie die het aantal diefstallen registreert. Ook is er een daling ingezet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zo valt er niet bij elke gemeente in de regio een afname te noteren. Zo werden er in Heusden 46 fietsen gestolen. Het waren er eerder 40, dus daar is een stijging. Ook in Waalwijk worden meer fietsen gestolen. In Loon op Zand en Dongen, daar werden minder fietsen gestolen. Dit was het Langstraat Media Nieuws. Kijk op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM. Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. En daarbij een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aan te houden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. Daarom gingen eerder voorstellingen van de musical Moulin Rouge niet meer door. Nu is ook de première van de nieuwe musical Anne Juliet uitgesteld tot 7 oktober. De waterschade aan onder andere apparatuur ontstond vorige week vrijdagavond. Door een technische storing sprongen sprinklers boven het podium aan en dat duurde ongeveer een half uur. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
15: Gewoon.

0: heerlijk 2008. Viva la vida, Coldplay.
1: Van 6 klaar met Anton Nachtwel.
0: De komende dagen overwegend droog met flink wat zon. 20 tot 25 graden. We staan op dit moment een kleine 98 kilometer aaneengesloten plek. Daarover hoor je straks meer. Het is 8 minuten over 5, dus dat betekent het weekend is begonnen.
2: Hi, wij zijn die Angelus. Je luistert naar Anton Nachtzaam. En dit is onze nieuwe single.
0: Ja. En dit is een nieuwe single. En die heet America. Ik was even 23 schuiven tegelijk aan het openzetten. En dat gaat net even niet werken. Tot 6 uur van 6 klaar. Ik zeg een heel goedemiddag. Wees welkom bij Van 6 klaar op Langstraat FM.

1965. We gotta get out of this place. The Animals. Dankjewel, Richard. Dankjewel. Was lekker. Het is 16 over 5. Tot 6 uur nog van 6 uur klaar met Anton Nachtsham hier op Langstraat FM. En we gaan even een kijk nemen. Op Slandsvegen zat ruim 100 kilometer file. Onder andere op de A2. Daar is het mal. Tussen knooppunt Deil en afrit Waardenburg. 3 kilometer. Staat stil op de tussen knooppunt Kerensheide en Ulestraten. Door een eerder ongeval sta je daar 6 kilometer stil. Het rijdt langzaam tussen de Martinus Nijhoffbrug en afrit Kerkdriel voor 3 kilometer. A16 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Zonzeel. Door wegwerkzaamheden sta je er 9 kilometer in de file. A27 langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen afrit Werkendam en afrit Hank. 4 kilometer staat ook stil. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden is het daar afgesloten. En op de A58 is het weer bal tussen afrit Oorschots en afrit Moergestel. Door een defect voertuig sta je daar 4 kilometer in de file. En tot besluit de A59, de verbindingsweg A59 vanuit Den Bosch. Daar staat het stil tussen de verbindingsweg A59 en Zetterenbosch. Daar staat het stil over 1 hele kilometer. Sta je erin, dan wens ik u wel een uiteraard heel veel sterkte. Straks onder meer nog het regionale nieuws met Erik van Vliet. En we hebben nog wat losse nieuwsfeiten en uiteraard de lekkerste muziek. Zo direct de flitsschijf voor de laatste keer hoor je hem in die hoedanigheid. De nieuwe Emma Heesters en Hartenbreker. En tot die tijd is dit muziek uit 1994 van C.B. Milton. And it's a loving thing. Zing Clarence, zing!

Ja, ja, het is een echte hartebreker die Emma heeft dus. Ja, zeg dat wel. En ze zegt al sinds ze dus haar relatie heeft verbroken dat ze echt weer merkt dat ze leeft. En ze geniet uit volle teugen van het leven. Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Want enjoying life, dat is onze boodschap, jongens. Het is 23 voorbij 17. Smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Wellicht heb je je vakantieborrel of de vrijdagmiddagborrel. Geniet ervan en je weet het, als je drinkt, laat je rijden. En als je niet drinkt, dan toch handen aan het stuur. Oog op de weg en je radio op. Langstraat FM, dan komt het allemaal terecht. Straks is Erik van Vliet met het laatste Langstraat Media nieuws uit de streek. En tot die tijd hebben we zometeen nog voor Richard Verschuren een plaat die hij wel kan waarderen, denk ik, uit 1978 van Cloud. You've got all of me. Maar eerst de 2025 versie van There She Goes.

0: Gelukkig maar. Hè? Gelukkig. Ja, ja. Inderdaad, Richard, dat onderschrijf ik helemaal. Dat onderschrijf ik echt helemaal. Ik ga het alleen niet op de radio herhalen, want dat kan helemaal niet. 1978, 5 weken tot 40 voor Clouds, voor Richard Verschuren uit Raamsdonksveer. En dit is Erik van Vliet met het nieuws.
1: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het college van Waalwijk ziet geen aanleiding om het huidige klimaat- en vergoedingsbeleid aan te gaan passen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over de hittestress in Waalwijk en de vergroening. De partij zegt dat een onderzoek waaruit zou blijken dat Waalwijk minder goed scoort op vergroening dan vergelijkbare gemeenten. Volgens het college toont dat onderzoek slechts een momentopname en laat de gemeentelijke analyses een ander beeld zien. Waar het onderzoek uitgaat van 66% verharding in tuinen, komt de gemeente zelf uit op een gemiddelde van 47%. En ondernemers in de gemeente Heusden kunnen aanstaande november voor het derde jaar op rij in prijzen vallen. Tijdens het Heusdense ondernemersgala wordt namelijk de ondernemer van het jaar gekozen. De gemeente heeft dit in het leven geroepen om haar ondernemers in het zonnetje te zetten. Nu kan ook iedereen in de gemeente een ondernemer nomineren. Eind oktober wordt de nominatielijst ingekort naar 5 kanshebbers. In 2025 ging Paul van Amelsvoort van de Smulploegen met de prijs vandoor. En de Sint-Jans Onthoofdingskerk, de pastorie, het kerkhof, de bovengrondse grafkelder en de tuinmuur worden, als het aan de gemeente Loon op Zand ligt, een gemeentelijk monument. Het ensemble is namelijk volgedragen om een beschermde status te krijgen. Volgens de wethouder, Mark Budel, is dit een logische stap. Dit religieuze ensemble is al eeuwenlang een herkenbare plek in Loon op Zand en laat zien hoe geschiedenis, geloof en ontwikkeling van het dorp en het kasteelterrein met elkaar verbonden zijn. En dan tot besluit. In het afgelopen half jaar hebben er in de Langstraat 151 fietsendiefstallen plaatsgevonden. Dat is te lezen in data van de politie die het aantal diefstallen registreert. Ook is er een daling ingezet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Oh jee. Zo valt er niet bij elke gemeente in de regio een afname te noteren. Zo werden er in Heusden 46 fietsen gestolen. Het waren er eerder 40, dus daar is een stijging. Ook in Waalwijk worden meer fietsen gestolen. In Loon op Zand en Dongen, daar werden minder fietsen gestolen. Dit was het Langstraat Media Nieuws. Kijk op langstraatmedia.nl.
0: En dan hebben we nog even het Langstraat Media weer. Vanavond kunnen we genieten van een rustige en vrij heldere zomeravond. Als je het nauwelijks vindt en op veel plaatsen blijft het tot zonsondergang aangenaam warm. Perfect weer om buiten te barbecuen. Dat gaan we straks even doen, ja. En of het weekend in te luiden op een terrasje, dat is Rijn Roosendaal aan het doen. Komende nacht blijft het droog en vrij helder bij weinig wind. Koelt het uiteindelijk af naar een graad of 10 in het noordoosten tot 16 in de Langstraat. Morgenochtend begint droog en vrij zonnig. Hier en daar komen stapelwolken voor en de temperatuur loopt al snel op. Richting het middaguur kan het in het midden en in de regio al snel zomers warm zijn. Morgenmiddag is het volop zomers in de regio. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt op grote schaal op naar zomerse waarden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. En het wordt in de Langstraat 25 tot 29 graden. Niet overal wordt het zomers warm, want op de Waddeneilanden en vlak aan zee wordt het een graad of 23. Morgenavond schijnt nog even de zon. Dan blijft de temperatuur ook nog ruim boven de 20 graden hangen. Daarmee is het een lekkere, warme, heldere zomeravond. Kortom, een lekkere, warme zomerse zaterdag voor de

Volgens mij was mijn automatisering ook toe aan het weekend. Want die dacht ik, start er gelijk even twee tegelijk. Dan is het zo weekend, dat is zo 6 uur. Dan kan ik hem weer, ben ik er klaar mee. Maar zo werkt het helemaal niet. Young Hearts, Run Free, Candy Staten. Tijd voor nieuwe vernieuwende muziek hier op Langstraat FM. Dit is Andrea Leo. And because I have nothing. En zometeen de Traveling Wilburys nog. En op speciaal verzoek van Willem van Gool hebben we de nieuwe Noah 9 ook nog. Maar dan weer zoals vermeld, because I have nothing. Andrea Leo.

Hoe heet het ook alweer? Ah, dankjewel. Handling with Care, The Traveling Wilburys. Dat is een bandje met nogal wat namen. Nogal wat grootheden, onder andere Jeff Lynne, George Harrison, Bob Dylan en de late Tom Petty. En eveneens de late, helaas overleden, Roy Orbison. Zometeen draaien we een blok in de keel, streepje muziek voor Willem van Gogh. Maar eerst nog even wat

weten. Bij een ongeluk aan de Zomerdijkweg in Oosterhout is vanochtend een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht nadat twee auto's op elkaar waren gebotst. Een van de auto's wilde links afslaan. Op dat moment haalde een andere auto het voertuig in, waardoor de twee wagens tegen elkaar botsten. Beide auto's raakten flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De Zomerdijkweg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer, zodat een berger de beschadigde auto's van de weg kon halen. De mysterieuze ontsnapping van een cheetah in de Beekse Bergen afgelopen mei, die lijkt opgelost. Het dier ontsnapte waarschijnlijk via een boom uit haar verblijf. Zo vertelt de zooloog Martin van Heesert. De boom is weggehaald. We gaan ervan uit dat het niet nog een keer kan gebeuren. Al dus van Heesert. Het park bleef op 13 mei urenlang dicht. En de drachtige cheetah zat voor de openingstijd niet in haar hok. Maar is ook niet buiten geweest. Al dus zooloog Martin van Hees. Deze dus voor Willem van Gool. Mama, I still call your name. Tissues bij de hand. Prachtig, kippenvel.

gaan hem ook opzoeken, Arjan, en dan draaien we volgende week ook. Jij hebt de première, ja. Het is 17:54 zo'n beetje. Dat betekent dat we er weer op zitten. Een hele week van 6 klaar uitzendingen. Julian Warturner, Britse singer-songwriter met muziek die hij schrijft uit zijn hart. Geschreven door zaken die hij zelf in het leven heeft meegemaakt. Zometeen na 6 non-stop muziek tot 8 uur. En Arjan is er straks weer om 8 uur. Tussen 8 en 10. Vonk sluit af. En ik sluit ook af met Donovan. Tot maandag.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle. Dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein de Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle. Dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radio nieuws.

0: Goedenavond. Ja, 8 uur geweest. Tijd voor 2 uurtjes. Vonk tapt af hier op Langstraat FM.
1: Je luistert naar Arjan Vonk. Vonk tapt af op Langstraat FM.
0: Ik heb wat nieuwe platen. Ik heb wat coverplaten. En ik heb heel veel muziek klaarstaan. En laten we gewoon lekker beginnen met een lekkere disco-stamper van Chic. En het nummer dat heet Love Leak, uiteraard.

Soms zou ik willen dat Mickey Jans beter was dan dat het is, want het stelt niet heel veel voor. Het enige wat ik eruit moet horen, loshaal, is dank je dat je bestaat. Piu Bella Costa van Eros Ramazzotti. Daarmee het uur openen, wou ik zeggen. Maar daarvoor had ik al wel Le Flic van Chic. Het is hier in de studio 27,6 graden. Dat betekent dat ik al lekker kan wennen. Want morgen dan wordt het weer zo'n heerlijke zomerdag. Zondag lijkt het even wat koeler te worden en misschien wat regen. Ja, een paar millimeter. De tuin die heeft het, kan ik je vertellen, heel hard nodig. Ik weet niet of jullie eens in de tuin, maar bij mij is het gras gewoon geel. Dus het is geel als gras in plaats van groen als gras. Maar we hebben gewoon wel een heerlijke zomer tot nu toe. Ja, we kunnen natuurlijk klagen over, er is te weinig water in de rivier en dergelijke. Maar stel je voor dat het nu gewoon 16 graden was geweest en continu regen. En je staat daar op de caravan, met je caravan op de camping hier in Nederland. Daar moet je toch ook niet aan denken. Dan heb je toch gewoon liever dit. Een heerlijke zomer, ja. Dan maar meer drinken en af en toe verkoeling zoeken.

Een samenwerkingsverbandje. Jij herkende hopelijk de stem wel. Het is U2 samen met Martin Garrix. Want misschien herkende je zijn... de muziek gewoon ook wel. Ik heb de verkeerde muziek eronder staan. Maar even een ander muziekje eronder zetten. Want nou ja, dan deze maar even. Martin Garrix en U2. En soms dan hoop je van een plaat dat het een hit gaat worden. En dit is er een van. Ik vind het een heerlijke combinatie. Ik vind het een heerlijke muziek. Het is toch wel het herkenbare geluid van Bluff. Van U2. En jullie zitten echt dingen door elkaar te halen, jongens. Echt, gaat het zo'n vrijdagavond worden. Het herkenbare geluid van U2, maar ook gelijk het herkenbare geluid van Martin Garrix. En dat bij elkaar, dat geeft wel iets heel erg lekkers. Ik heb nog een aantal andere nieuwe platen staan overigens voor deze week. En dat is de nieuwe van Shania Twain. En ook de nieuwe van Jim. Jim, ken je die? Ja, als je in Frankrijk op vakantie gaat, dan denk ik dat je hem wel kent. Want het is natuurlijk in Frankrijk een grote held. Over helden gesproken. Ik moet volgende week een paar dagen even voor mijn werk naar Boedapest. En ik zal met mijn collega het overleggen, waar gaan wij eten? Want ja, als je in een hotel zit, dan wil je s'avonds natuurlijk ook wel een hapje eten. Dus we hebben daar een aantal restaurants die we wel lekker vinden. En eentje daarvan, die kwam gelijk weer naar boven toe. En daar heeft Bluff een liedje over geschreven. Dus daarvan net de verspreking van Bluff. Dat is namelijk het nummer, maar ook het restaurant. En mocht je in Boedapest zijn ooit, ik kan je het restaurant van harte aanbevelen. De naam is Hemingway.

Ja, en mocht je dan afvragen, waar in Boedapest is dat dan? Nou, ik ga het je proberen uit te leggen. Je staat aan de westkant van de stad, dus aan de westkant van de rivier, oftewel de Pestzijde. Met je rug naar de rivier toe, dan heb je de Citadel. Daar moet je achter zijn. Maar je kan het beste pakken een taxi en dan ga je zeggen tegen de taxi dat je naar het Hotel Flamingo wil. Ik zou er niet gaan slapen overigens. Dat is weer een afrader. Maar bij Hotel Flamingo, daar is een park. En in dat park, daar zit dat restaurant. Restaurant Hemingway in Boedapest. Zoals gezegd, een absolute aanrader. En wat ook een aanrader is, dat is deze. It only takes a minute. Maar dan wel 3 minuten 57.

Hallo Althans. Weet je wat, we gaan eens kijken wat er te doen is in de regio de komende dagen. Ik heb dat, ik doe het even in twee sessies. Eentje nu en eentje het volgende uur. Laten we beginnen met hetgene, ja, met een, gewoon een vier. We beginnen morgenavond van 8 tot middernacht ongeveer. Wat hebben we dan? Dan hebben wij, jawel, het zomerterras met de zomerbingo in Waalwijk. Op de markt organiseert de horeca een gezellige bingoavond. En ja, die moet natuurlijk wel gewoon betalen voor de drankjes. En waarschijnlijk ook voor de bingo. Maar daar kan je gewoon, daar kan je gewoon meedoen. Dan hebben wij muziek op het terras in Loon op Zand op het Witte Kasteel. Dat is zondag van 2 tot 3. En weet je wat leuk is? Dat is helemaal gratis. De band Days Off die komt terug bij het Witte Kasteel voor de nieuwe editie van Muziek op Terras. Dus gewoon lekker live muziek op de binnenplaats van het landgoed. Dan hebben wij aankomende dinsdag. Ja, het is vakantie, dus het kan gewoon op dinsdag. Van 2:30 tot 3:00 hebben we de Tour de Boer. En de Tour de Boer, ja, niet Tour de France, maar gewoon Tour de Boer. Je gaat gewoon lekker de boer op. En dat kan bij verschillende boerenbedrijven de komende dagen, komende weken. En deze week dan is dat aan de Zijlweg 6 in Raamsdonk. Melkveebedrijf Rovers. Daar kan je gewoon even kijken van, ja, hoe gaat het nou op zo'n melkveebedrijf? Wat maken ze daar? Hoe verzorgen ze de beesten daar? Misschien wel een kalfje knuffelen of misschien een keer een kalfje een fles geven. Een koe aaien, weet jij veel. Dat doe je dus bij melkveebedrijf Rovers in Raamsdonk. En de laatste van dit rijtje, dat is de zomermarkt in Heusden. Op de vismarkt wordt een kleine, maar hele fijne zomermarkt gehouden. En dat doen ze deze zomer een aantal keer. Aankomende 30 juli, dus donderdag, dan is dat de eerste keer. En dat duurt van 11 tot 5. Dan doen ze het ook nog eens een keertje, twee keer in augustus. Van 10 tot 5, dat is dan 13 en 20 augustus. Maar dat is nog heel ver weg. Dan zijn we lang meer aan het voetballen met de keukenkampioen-divisie en dergelijke. Dan hebben we heel andere dingen te doen op de vrijdagavond dan wat we nu aan het doen zijn. Maar die zomermarkt, ja, de kosten van de zomermarkt, de bezoeken zijn natuurlijk gratis. Maar de ondernemers hopen natuurlijk wel dat je daar wat gaat kopen. Tot zover deze vier activiteiten. We gaan de plaat draaien. Daarna kom ik terug, denk ik misschien over twee platen. Met een heerlijke coverplaat. En over heerlijk gesproken. Je kan het je bijna niet voorstellen. De film is alweer heel oud. De muziek ook. Maar het is zo lekker. Dit zijn de Blues Brothers.

0: Kuiper en Duck Dynamite.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Tien voor half negen, of tien over half negen. Het wordt tijd voor, jawel, de eerste coverplaat. En ik heb er eentje, ja.
1: Dit is de coverplaat!
0: Er zijn niet heel veel covers van deze gemaakt, maar degene die ik gevonden heb, vond ik toch wel zo lekker dat ik denk van, we gaan hem gewoon doen. Dit is het origineel. Dit is zo'n wat je aan de eerste tonen al gelijk herkent. De Cranberries met de...

resultaat aan het einde is misschien een beetje over de top, maar ze maakt het wel geloofwaardig. Miley Cyrus met Zombie. Van het album Plastic Hearts. En daar staat dan Parental Advisory, Explicit Content. En denk, oh, dat is een leuk album. Verder. En dat is het ook.

Tiziana Ferro, Perdono. Het is bijna 8:55. Ik heb nog 2 platen klaarstaan tot de klok van 9:00. En daarna zijn we weer gewoon bij je terug. Tot zo!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen, ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie, ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.

Het tweede uurtje van 9 tot 10. Oh, ik heb zoveel lekkere muziek klaarstaan. Ik heb klaarstaan de Les Humphrey Singers, Peter Koelewijn, Bon Jovi, Foster the People en natuurlijk Jim. En daar kom ik nog echt uitgebreid op.

Justy, Jackstyle en John, Turn the Lights Off. Ja, het wordt langzamerhand inderdaad wat later. Het is 9:10 ongeveer. De tijd voor die andere nieuwe platen die ik beloofd had. En ja, de beste man, de artiest, die kennen we denk ik nog wel. En hij heeft per maand 20 miljoen luisteraars op Spotify. Zijn meest geluisterde nummer is 573 miljoen keer geluisterd. En in Nederland kennen wij hem eigenlijk maar van één nummer. En dat is van, nou niet zijn debuutalbum, maar van zijn tweede album. En dat was deze. Toen werd hij nog genoemd Met Regime. Dat met, dat is hij inmiddels kwijt. En dit herken je misschien nog wel. Ja, sindsdien heeft hij echt elke paar jaar toch wel een album uitgebracht. En een tijdje geleden heb ik, toen met 10 jaar Langstraat FM, heb ik hem ook gedraaid. En hadden wij een 10 jaar Langstraat FM...

Dit is zijn meest gedraaide nummer op Spotify. En nu gaat mijn Frans echt moeilijk opspelen. Est-ce que tu m'aimes? Als je in Frankrijk op vakantie bent, kan je niet om deze man heen als je de radio zit te luisteren. Maar hij heeft gisteravond een nieuw nummer uitgebracht. Ja, of eigenlijk vanmorgen. Ik weet niet precies wanneer het uitgekomen is, maar ik kwam het vanmorgen tegen. Hij is nieuw en hij is lekker en het heet Fantasy. Dit is Jim.

Ik zit een nummer te luisteren. Ik krijg opeens een brainwave voor een coverplaat. Die ga ik even voorbereiden. En ik heb net natuurlijk Jim, die we in Nederland niet kennen. Ik ga gewoon ter plekke mijn playlist aanpassen. Ik ga ook nog een nummer draaien van een artiest die we in Nederland totaal niet kennen. Tenminste, de meeste mensen niet. Ze was trouwens wel op North Sea Jazz Festival. En haar naam is Futamata Diawara. En het nummer wat ik ga draaien, dat heet Soa. Maar ik krijg opeens een brainwave voor een coverplaat. En die ga ik gewoon even voorbereiden. Er is waarschijnlijk hebben we één origineel en één cover. Maar het cover is eigenlijk gewoon hartstikke leuk. Dus die komen hier uit de buurt. Dus zo gaan we dat gewoon doen. We gaan even naar Racy. En dan kom ik bij je terug met die coverplaat, denk ik.

Ja, het gaat me niet lukken met één plaatje. Ik heb twee koffers gevonden, maar nu het origineel nog. En dat origineel kan ik even niet zo uit mijn platenbakje pakken. Deze wel. Rocketman van Elton John.

Misschien wel een van zijn mooiste nummers. Of misschien is het wel zijn mooiste nummer. Rocketman van Elton John. En als je die film nog nooit gekeken hebt, dan zou ik zeggen, zeker een keer doen. De film Rocketman over het leven van Elton John. Dit is de ja, het gebeurt niet vaak, maar dit keer is het zoeken naar het origineel heeft langer gekost dan het vinden van de covers. En ik had dus net zolang de motor loopt. Ja, waar loopt de motor op? Dat loopt op benzine. Of op diesel, of op gas, of op, nou ja goed, zolang de motor loopt. En daar is een liedje van. En een volgetankte Mercedes. Dat is dan bij mij gelijk van de associatie als ik dat nummer hoor van Peter Koelewijn. En dat nummer dat is opgenomen door Amman. En dat is deze. De man die op de tandem naar Marokko ging, heeft ook deze uitgebracht. En ik weet niet waarom ik hem niet kan vinden in mijn in de platenbak. Waarschijnlijk in mijn platenbakje thuis wel, maar misschien wel omdat de volgetankte Mercedes is Mercedes en een ook dit niet helemaal bij een man past of zo. Ik weet niet. Dat is de poen die je weer besteedt. Maar goed, dit is het origineel. Armand. En zijn daar covers van gemaakt? Ja, maar dan moet ik dus even overgaan naar mijn andere platenbakje. Dus excuses voor het feit dat even de muziek wegvalt. Het nummer heet volgens mij Vrijheid 2 officieel van Armand. Er is een bandje die heet Tape Trash. Ken ik voor de rest helemaal niks. Maar die hebben er wel een covertje van gemaakt. Tenminste iets

de tekst volledig omgegooid. Nou, en een beetje die reggae-vibe, Belgisch zo te horen. Nou, niks mis mee. Maar hier uit de buurt hebben wij natuurlijk de buren van de brandweer. En die hebben we ook uitgebracht. Hij gaat een stukje sneller, hij is een stukje harder. Maar ze hebben wel de originele tekst aangehouden. Dit zijn de buren van de brandweer met Vrijheid is een volgetankte Mercedes.

En dat we weer andere muziek gaan draaien. We gaan even naar de, ja, toch wel een beetje steviger, maar wel lekker. We gaan naar Bon Jovi. En daarna hebben we nog de activiteiten uit de regio. Ik heb nog een andere coverplaat. En dan gaan we heel snel richting de klok van 10 uur. Oh, de tijd gaat zo hard. Dit is Bon Jovi uit 1993. En ja, dat nummer dat heet I'll Sleep When I'm Dead.

Slapen doe je s'nachts als Sleepyland Dad Bon Jovi. Gaan we eens kijken wat er toen is in de regio in deze, ja, deze heerlijke tweede vakantieweek alweer voor heel veel mensen. En voor sommige mensen de derde vakantieweek die we ingaan. En voor sommige mensen de vierde vakantieweek die we ingaan. Ik weet niet precies, maar ja, mijn vakantie zit wel lang en breed op. Dus ik moet gewoon door deze zomer. Het wordt volgende week boven de 30 graden waar ik heen ga. Boedapest is het 38 graden. En hoor je mij klagen? Nee. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nou, weet je wat? Je kan leren boogschieten met de kasteelschutters op slot Loevestein. En dat kan je morgen doen. Tussen 10 en 5. De kosten zijn wel wat hoger. Maar dat komt ook omdat je gewoon slot Loevestein kan bezoeken. €18 de toegang. En ja, je gaat gewoon naar slot Loevestein toe. En die is de hele zomervakantie geopend. Elke dag van 10 tot 5. En als je een museumkaart hebt of een vriendenloterij VIP-kaart, dan is de toegang gratis. Dus heb je die? Misschien die nog ergens onder in de kast liggen. Zo'n vriendenloterij VIP-kaart. Ik heb er ook eentje. En ik gebruik hem eigenlijk veel te weinig. Weet je waarom? Dat ding dat ligt ergens onder in de kast en dergelijke. Totdat ik de app installeerde en nu heb ik er gewoon op mijn telefoon. Hartstikke handig. Kun je elke keer heel veel museums gewoon in en gratis bezoeken. Daaronder dus ook slot Loevestein. Sowieso de moeite waard om daar te leren over Hugo de Groot, Hugo Grotius. En misschien zelfs ook nog een klein beetje over de maritieme wetgeving als je daar echt in geïnteresseerd bent. Maar je kan ook gewoon, zoals dit geval, dus leren boogschieten. We gaan naar de kofferbakverkoop. Die is zaterdag 25 juli, oftewel morgen van 4 tot 9 uur 's avonds in Scheer in Geertruidenberg. En daar kun je dus gewoon heerlijk tweedehands spulletjes gaan snuffelen op de markt. Waar is dat? Gewoon op de markt in Geertruidenberg. Dus morgen van 4 tot 9. Kosten afbonden, staat er niet bij. Dus nee, ik denk het niet. En op de markt worden gelukkig alleen tweedehands spulletjes verkocht. Voor nieuwe spulletjes gaan we lekker naar de winkel toe. Lunette's Sunset Party. De kosten zijn €0. Dat is morgen van 5:30 tot 12:00. En dat doe je bij Fort Lunette in Raamsdonksveer. Daar kan je gewoon heerlijk drinken en eten en feesten tot in de laatste uurtjes. Dus ja, de toegang is gratis. Maar er wordt natuurlijk voor het eten en drinken wat je daar krijgt, daar moet je wel voor betalen. En ik zit even te kijken, voor 2 Aperol Spritzen en een zomers borrel op plankje betaal je €32,50. Dus dan weet je ongeveer wat je daar te wachten staat qua kosten voor een hapje. Dus morgenavond van 5:30 tot 12:00 Fort Lunette in Raamsdonksveer. Als je van muziek houdt, doe je dat niet en hou je gewoon van de natuur. Dan kan je aankomende zaterdag gewoon gaan kanoën door de Biesbos. Ik hoop wel dat de waterstanden toelaten. Maar dat doe je onder begeleiding van de Staatsbosbeheergids. Door natuurlijk dat unieke stukje Biesbos natuur. Onderweg kom je meer te weten over de flora en de fauna. En omdat de tocht in de avond plaatsvindt, heb je bovendien kans om de Biesbosbever tegen te komen. Nou ja, ik weet niet hoe het hier is, maar waar ik woon in de Bommelerwaard, daar kan je gewoon elke dag gewoon een bever tegenkomen. En dan hoef je niet eens zo heel ver weg. Maar wel, en dat is wel uniek, de vis en de zeearend, die zijn natuurlijk daar ook in de Biesbos. En dat zijn de grootste roofvogelsoorten die in Nederland leven. De gids die gaat je alles vertellen over het gebied, zowel over de historie als het huidige rijke ecologische systeem. Dus ook het ontstaan van de Biesbos. De kosten, jawel. €30 voor volwassenen. Maar dan ben je dus wel, even snel rekenen, 2,5 uur onderweg met de kano, onder begeleiding van een gids en alles erop en eraan. Dat zijn de activiteiten voor de komende week in de regio. Waarvan ik denk, van, nou, die zijn nog eens leuk om te gaan doen met in de vakantie. Wat gaan we hierna doen? Wat gaan we nu doen? Nou, ik had het net al over die Afrikaanse artiest. In Europa in zijn algemeenheid, maar ook zeker in Nederland, is er relatief weinig aandacht voor muziek uit Afrika. Paul Simon heeft daar natuurlijk heel lang geleden een klein beetje verandering in gebracht met het album Graceland, waarbij hij specifieke Zuid-Afrikaanse artiesten heeft gemaakt. Maar er wordt echt hele lekkere muziek gemaakt in Afrika. En deze dame is ook meer van het zuiden van Afrika. Haar naam is Fatoumata Diawara. En heeft dus elke maand al een paar miljoen, ook zij weer, een paar miljoen luisteraars op Spotify. Dus geen nieuwe artiest, geen kleine artiest. Ze stond op het North Sea Jazz Festival. Dit is het nummer SOA.

Oké, okay, alleen de drums al. Klaar, iedereen weet het. Billie Jean van Michael Jackson. Is die gecoverd? Ja, die is gecoverd. Ik heb er een paar leuke en een paar rare. Van beetjes die misschien helemaal niks zegt. Hij is een keer gedaan door Michael Jackson. Ja, de Kanye West versie is er.

tekst van, weet je wat, laat ik er heel lang zo'n nummer van maken. Beetje bluesy. People always told me be careful what you do. Ik heb een bandje, The Bates, nog nooit van gehoord. Maar wel een goede, wel een lekker feestje. She told me her name is Billie Jean. She caused a scene. En je hebt ook een, ja, eigenlijk kan dit niet, maar er is zo'n AI-ding op gevonden. En dan heb je de Indian mix, zeg maar. En dan krijgen ze met een Indiaas accentje. Maar dit is even twee seconden leuk en dan niet meer. Wat wel echt leuk is, dat is live. Cresip in de HMH. 27 juni 2009 van het album Sweet Goodbye.

Country, lekker relax. Shania Twain, haar nieuwste Stranger Things. Gaat het een hit worden? Nee. Vind ik het lekker? Ja, daarom draai ik het ook gewoon. Je luistert naar Arjan Fonk. Dit is Fonk.com. Jongens, het is alweer het einde van deze uitzending. Hij zegt, ja, het is 10 voor 10. En dan denk je van, Arjan, 10 voor 10, ga je dan al stoppen? Nou nee, ik ga niet stoppen. Maar de laatste plaat die ik heb ingeprogrammeerd, die is best wel lang. En dat is gewoon de moeite waard om die in zijn geheel te draaien. We gaan draaien Bob Dylan met Hurricane. En ik zou zeggen, als je nog moet werken, ga je moet de weg nog op. Hou de gepoetskant boven, zit je de motor, rubber onder. En rijd niet snel dat je beschermengel kan vliegen. Ik ben de volgende week weer, de laatste vrijdag, zonder voetbal voorlopig. Dit is Bob Dylan. Succes! Pistol shots ring out in a fire.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde 1 minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Kaan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Kaan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster